0: stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: luistert naar Nachtwacht.
1: Long, long time ago, I can still remember how that music

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in naar een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhaskian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
7: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Jaarlijks zijn minstens 7750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar Groningen. De Iraanse president heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan 1 jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. En met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het toestel gekeken, daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met

was een leuk plaatje van de formatie Racy van Lee Oyer Love Me. Dit kwam daarna, hè? Some Girls Will and Some Girls Won't. We gaan naar 1968 toe, deze plaat. Tommy Boys, dat is een lekkere plaat, is dit. Hè? Al mooie muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. En als je dit bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Je hebt nog maar een paar plaatjes gemist, hoor. Dus dat kunnen wij wel door de vingers zien. Hier is Alice Long.

0: geweldige muziek, of niet soms, van Tommy Boyce met Bobby Hart, met Alice Long uit het jaar
1: 1968.
0: Dankjewel Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: Dat is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of dit soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Die man blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bikkie, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen.

0: 1968, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy, Dee, Dozy, Bicky, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis, hè? Die Tom Collins. De ene jaartal is nog niet voorbij of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van de CRM. Weten we dat nog?

Het is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Toen even een plaatje van Veronica.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En

was als eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toen de tijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnoemen. De top 40 met Lex Harding, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

dat waren een zeer schone Duitse schaalplaat, Oude Wicht. Ja. Dat waren een van Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. We gaan bellen, we gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Hè. Nou, het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

002-305-609. Wat een lekkere plaat uit België was dat. Van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België. Dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976 waren Tom Collins. Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja, dat kan.

hele mooie opname van de MacDuff Dimension. Die kennen we ook van PS I Love You. Dat was The Chinese Band. Toen een tijd een hitmaker op Radio Miamigo Internationaal. Vanaf de 272 van de Middengolf. Dit is ook uit 79. Ook uit diezelfde periode van de Miamigo's. Ja. Ook een oude hitmaker. Wat een toeval. In België, puzzel met A Living in Love hier in de Gouden Oude Show.

De plaat van toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt. Maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria met The Last 7 Days.

zo'n spitter bent in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder, dan kom je toch wel pareltjes tegen, of niet? Soms deze van Gloria met The Last Seven Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Toden in de show.

0: Joe Doden. Het lijkt wel een soort aflevering van Muziek Terwijl U Werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Doden met Make Me A Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.

prachtige plaat, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt-ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco-knalplaat. Maar eerst even deze.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megasnallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Stond met Mori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: plaat die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. Informatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan. Hè? Hier is Dear John.

dat zijn de mensen van The Sweet, Sweet Love en Monza. Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in de Gypsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Dat is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. We deden toen de tijd mee met het Songfestival.

de Million in the 1, 2, 3. Ja, die hebben hele mooie platen gemaakt. Of niet, soms was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo'n mooie in de Nederlandse taal. Van Maggie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

0: met echte originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De Gouden Oude Show.

iets ouder, wat een mooie plaat van inderdaad de Carpenters. Hier in die gouden oude show, tweede gedeelte. Hier zijn de classics. Bekende classics, geluid of niet, zoals met My Lady of Spain.

My Lady of Spain. Er was er eentje van de formatie, de Nederlandse formatie, de Classics. Ja, deze komen niet uit Nederland. Nee. Een geweldige plaat van Chicago met Saturday Night in the Park.

heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk, Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen, met deze, oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog, van de Osmond Brothers? Dit was een solo plaat, een solo plaat. Oftewel de heer Daniel Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat weer bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het. En nou, nog een minuut of 12, 13. Kriemselt de koek.

zo mooi of niet soms van Patricia Pai met Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan. Misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

zelfs de ene laatste plaat in de show. Met de tune is dit Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita. Dan moet je zeggen, und Anita. Dit is de laatste, even kijken. Deze, we gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep on Running.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI

0: AI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag op deze dinsdag 26 mei 2026. Het wordt een van de warmste dagen en het kwik kan oplopen tot 33 graden. En hier zijn we weer live uit Studio 19 vanuit een zinderend Emmeloord. MUZIEK

Ja, een zomersplaatje van Guan Louis Guerre. En een hele goede middag, alle luisteraars via de middengolf. Dat de zender nog niet gesmolten is. En ook de DAB Plus zender. En ook internet. En daarnaast ook Theo van Steenbergen, Kees Koopman, Jannes Punter, Jan Oosterveen en speciaal voor Fred van den Meeberg, want die is opa geworden. Gefeliciteerd!

Ja, een vrolijk lied van André van Duin, want het is zomer. En ik zit hier in de korte broek, maar dat kunt u niet zien en u kunt het ook niet horen. Want ik heb natuurlijk wel een beetje, je noemen ze dat, melkflessen. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, van dit nummer wil ik altijd nog een videoclip maken. En dan twee mensen die erbij staan te zingen, Annelies en Esther. Dat was natuurlijk Bastos, Goan Bastos met Loop Die Love. En Annelies heeft net de dinsdagmiddag lunch gebracht. Dankjewel Annelies. En ik wens iedereen op deze warme dag een smakelijk eten.

0: en de headlines uit het nieuws.
1: In het Belgische Buggenhout is vanmorgen een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn daarbij meerdere doden gevallen. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar bijna 1100. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sorbe, de Griek van het trio Helleniek. En inmiddels is het hier in de studio 28 graden. Dus de apparatuur begint al een beetje te smelten.

Ja, voor mij was ooit het liefje van Mick Jagger, Marianne Faithfull, met Summer Night, de nummer 1965 alweer. En hier zijn de Service.

Ja, de Venga Boys met To Brazil. En Annelies en ik willen dit jaar in Nederland blijven. En we zitten te zoeken en zoeken. Waar zullen we eens 14 dagen gaan bivakeren? We zijn er nog niet uit, maar we willen ergens op de Veluwe of in Noord-Holland.

Ja, Teach In met In The Summer Night. En een half jaar later wonnen ze het Eurozong Festival. Noemen we dat ook weer? Eurovisie Song Festival. Ja, het wordt hier steeds warmer. En hier is Billy Stewart.

waren de Eagles en die zongen om 's morgens wakker te worden met pure tequila in je hoofd. En dan, ja, ik weet, ik heb uit ervaring dat je dan 's morgens heel erg warm wakker wordt. Het zweet loopt je van je hoofd als je de nacht ervoor hebt doorgezakt of misschien wel tot de kleine uurtjes. Ja, het is maar wat. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje

0: Ze zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, Joe Dolan, Make Me an Island. Ja, speciaal eiland voor jezelf. Dat zou me ook wel wat lijken. Goedemiddag trouwens. Welkom bij mijn tweede uur.

Ja, dat was ineens afgelopen. Goedemiddag voor Johan de Graaf, Dickie Denkes, Remco Heemskerk, Bert van Galen en de mensen van buurtvereniging Revel Zand.

Ja, dat was me wat in die boerenschuur van de zangeres zonder naam. Ja, hoor je het dus ook alweer. Ja, ze had geen naam, mag geen naam hebben. Goed, dit is Radio Emmeloord. En hier zijn de classics.

Ja, Chris Montes met... Ja, ik ben er weer inderdaad ook... ja, iets Spaans. Ik ben met verschillende dingen bezig en dat moet ik niet doen, want dan raak ik de draad kwijt. Nou ja, goed, de Mavericks.

headlines uit het nieuws. Een droneshow in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat 89 drones neerstortten. Er raakte niemand gewond. Rijkswaterstaat werkt vandaag met een hitteprotocol waardoor mensen met pech langs de weg sneller worden afgevoerd naar een veilige locatie. De temperatuur van het asfalt kan oplopen tot 50 graden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Volgens Belgische media zijn daarbij meerdere doden gevallen. En gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en...

Ja, prachtig nummer van Van Zelders. Is ook al niet meer onder ons. Het gaat wel hard. Eens even kijken, wie hebben we? Leuke Helene Fischer.

Ja, Cliff Richard met de Shadow Summer Holiday. En dat was de titelsong van de gelijknamige film. En in die film zag je dus een rode dubbeldekker. En daarmee ging men op vakantie. En dat lijkt mij ook wel iets.

Ja, een grote hit van Rob de Nijs in 1977. Het werd zomer. Ja, dat ging wel even van over van alles en nog wat natuurlijk. En hier is Maywood, de Frieske Vampkes. MUZIEK

De Goombay Dance Band. En dat was het voor vandaag. Ik heb een beetje plaatjes uitgezocht die horen bij deze hitte. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele warme en prettige dinsdagmiddag toe. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kindrill wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond

0: de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
3: This is Colourful Radio Emmeloord.

0: the class of 1986, a group called Bananarama and Venus.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmalord.
3: Tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: a story about abuse. Luca with Suzanne Vega. Hello, Rods. Janice and Steve here in Albany, Georgia. Your mystery song is All I Ever Need Is You by Sonny and Cher.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Back when, one of those Carnation Crushers, when you danced, remember that? Dreamy Eyes, Johnny Tillotson.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de Stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.

Ik ben Bert Berrat, DJ van het allereerste uur bij Radio Miamico Internationaal. Al onze avonturen, bekentenissen, dromen en DJ-verhalen staan nu in het nieuwe boek van Ferry Eden. Miamico Radio. Het enig echte Miamico-verhaal lees je in het boek Miamico, de Vlaamse pak van de zeezenders. Als je echt wil weten hoe het zat met Radio Atlantis, Radio Caroline, Radio Miamico, koop dan het boek van Ferry Eden. Tot ziens in Miamico, de Vlaamse pak van de zeezenders. Radio.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.

zeggen wel eens van die vergeten hits zijn. Nou, dit was er een beetje een voorbeeld van. Dat was Gary Glitter. En I'm the leader of the gang. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Ja, ik moet je eerlijk vertellen, ik weet wel wat de oude alarmschrijvers, die hebben klaarstaan. Maar voor de rest, tijdens het programma gaan we denk ik maar wat muziekjes uitzoeken. Lijkt me wel hartstikke leuk natuurlijk om dat te doen. Ja. Nou, is dit een ruim ingezette plaat of niet? Ja, dat is het wel hoor. Maar het was niet de bedoeling.

0: Muziek van Shandy Shaw, Long Long Live Love. Ja, liefde, hè, dat moet zegevieren, vrienden. Dat is wel de bedoeling, toch? Ja, dat wil wel wezen. Er is al genoeg ellende in de wereld.
1: Goud, gezellig, goud.
0: De Abba's.
2: Ja, hij tikt, hoor.
0: Want het is van het zwarte vanille af.

Even wat rapmuziek in het programma. Dat was een Warren G. En hij deed dat samen met Adina Howard. En ja, het was dan What God's Love to Do With It. Door veel artiesten ook al op de hitlijsten gezet en gezongen. Maar ja, dit was ook een aardig hit zo in de 90s. Terug naar de 80s toe van het album Bad. Daar kwamen diverse hits vandaan bij Michael Jackson. Dit is hem, Liberian Girl.

0: Muziek van de Four Tops. Beetje klassenverschil, hè? Ik ben maar een eenvoudige timmerman. Zou jij dan wel willen trouwen met mij? Jij rijke dame, daar ging het een klein beetje over. Maar ik denk dat dat tegenwoordig nog wel aanwezig is, hoor. Een beetje verschil in de hogere kringen. Als je daar die tussen hoort, dan kom je er niet zo makkelijk tussen. Dan heb je een klein kruiwagentje voor. Vrienden, dan zijn we zo'n beetje halverwege het programma. Nou, ik kijk even. Dat is niet helemaal waar. We zijn nog 5 minuutjes voor. Maar we zijn wel toegekomen aan het wapenfeit. Wat in dit programma altijd thuis wordt, in het programma Music Memories.
1: Oude alarmschijf.
0: Het jaar 1972, daar zitten we in met de alarmschijf.

Het was dat toen de tijd, zo'n beetje aan het einde van de zeezenders, de Day That The Music Died. Dit was uit het jaar 1972, dus onze oude alarmschijf voor vandaag. Dan McLean, zoals je dat moet zeggen. We blijven even in de jaren 70 hangen met Mat de Hoepel. Ja, ik druk op een knopje, vrienden, en dan gaan we hem even opnieuw doen, hè, want dat moet wel helemaal goed inkomen. Ja, dat is Mat de Hoepel, met de enigste groot hit wat door David Bowie werd geschreven. En dat is getiteld All the Young Dudes.

0: Randy O. and Lord.
1: Where the music.

weer vrienden. Dat was de formatie Ice House. Ze kwamen uit Australië. Zover ik weet zijn ze nog actief. Maar of dat echt zo is, dat kan ik helaas niet vertellen. Wel weer toegekomen aan een klassieker uit de jaren 60. Karin Kent.

Entrance werd het ook wel eens genoemd. Talking About My Michael, The Temptations. Het was een klassieker natuurlijk uit de jaren 60. Maar in het jaar 1989 stond het opeens ook weer in de hitparade. Dat gebeurde nog wel eens natuurlijk, vrienden. Vandaar tot hij nog eens een keer voorbij kon hier in het programma Music Memories op Radio Emmeloord. Fijn als je ons hebt aanstaan, want anders zou je dit natuurlijk niet luisteren. Even naar het begin van de 70s. Uit hun nadagen van de Moody Blues. De laatste hit in de hitparades die gescoord hebben was getiteld Questions. En die hebben we met z'n allen heel veel.

heerlijke klassieker is dit van Dave Berry natuurlijk. You've got this strange effect on me. Hij had een bijzonder kapsel, hè? Zo'n pony zoals ze dat toen de tijd noemden. Ja, dat was het bloempotmodel, vrienden. We kijken zo eens even op de klok. Ja, een minuutje of 10, dan zit dit uurtje er ook alweer op. Dit was een aardige hit in de 90s. Absoluut. De formatie Snap had een aantal hits en dit was er één van.

bijzondere klassieker. Daarom draaien wij vandaag hier eens even in het programma. Hier bij Radio Emmeloord. Het is zover. We gaan richting van het nieuws weer. En ik heb er één ding tegen je te zeggen.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Zo van tijd tot tijd kunnen we het gewoon niet laten om haar nog eens even aan het begin van het programma te zetten. Het was 1977 en dat was het jaar van Anita Garbo en Miracles Come Easy to Me. Wow, heerlijke opener vandaag voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Een goedemiddag hier op Radio.

0: de gedachten en gevoelens met deze plaat van Taylor Swift. Een van de hits van dit jaar hier in Happy the Peppy heette Elizabeth Taylor.
1: De lekkerste hits, de lekkerste hits op je radio.
2: Neem na de toon uw bericht op.
3: Happy the Peppy.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Here comes the music.

cette étrange fille qui est venue traverser ma vie.

Een eigen vliegtuig. Het zou misschien het fileprobleem oplossen, maar ja, ook dan in de lucht zijn er weer files mogelijk. Geen idee, maar in 1967 een leuke hit voor de Royal Guardsmen en vandaag de vergeten hit uit de 60s.

vandaag hebben we geen kerncentrale en ook geen windmolenpark nodig, want de energie komt gewoon uit de radio. De jaren 60 met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar. En nu gaat een hele hoop bekende platen ook tegenkomen, maar een van de soorten van minder bekend is een nummer van Neil Diamond. Oorspronkelijk in Nederland vooral bekend als een hit van The Monkees, maar geschreven en ook gezongen door Neil Diamond. I'm a Believer.

Golden Earrings, toen nog met een S, Sound of the Screaming Day. We gaan even ietsjes rustiger, maar een echte, ja, dat noemden ze vroeger een schuifelplaatje in de discotheek. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Groot hit voor Uriah Heep in 1972. Easy Livin', The Move. Eigenlijk een van de voorlopers van de wereldberoemde band Electric Light Orchestra. Ze hadden een aantal mooie hits in Nederland. Met Flowers in the Rain, Blackberry Way. Natuurlijk ook nog Fire Brigade. De eerste single die ze de top 40 inzongen was in 1967 kwam tot de 19e plaats. Night of Fear.

met Night of Fear. We zijn bij de rubriek bekend van onbekend aangeland. Of in dit geval om... Ja, ik zit een beetje in de war nou. Wat moet ik er nou, hoe moet ik het nou benoemen? Het lied Vader Jacob, slaapt gij nog? Nou ja, dat kent bijna ieder kind, heeft dat wel geleerd. En ja, daar is niet echt uitgevoerd door een rockband. Ja, en dan toch eigenlijk ook weer wel. We hebben het over een nummer wat in 1967 vijf weken in de Veronica Top 40 stond van de Amsterdamse band Groep 1850. Als je nou Vader Jacob even naar het Engels zou vertalen, zou je Father Yes Head kunnen zeggen. Zij maakte van Mother No Head. Je hoort op de achtergrond het Urkamannenkoor met een hoop gegrom de boel begeleiden. Kortom, het is een beetje een bekend iets en toch in een onbekend jasje. Groep 1850 met Mother No Head.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: Nou.
1: Wij hebben het afgelopen weekend in ieder geval niet te lang op hoeven wachten op de zon. Het was smoorheet. Wat mij betreft mag het wel wat minder. Wait for the Sun, dat waren Bolland en Bolland. Ze werden altijd afgekondigd als Bolland en Bolland uit het Bolleland. Alsof ze uit Nederland kwamen. Maar de broertjes zijn geboren in Zuid-Afrika. Plaatje waar je me altijd weer blij mee kan maken is een nummer van The Supremes. Maakt niet uit welke. Dit keer Someday We'll Be Together.

prachtig. Gary and the Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. We zijn toe aan de jingle van de week. Die sluit een beetje aan bij de actualiteit. Want er is grote ergernis over zwerfvuil en allerlei rommel wat maar op straat gegooid wordt. Nou, daar was in de jaren 60 en 70 ook al een jingle over. Die werd gemaakt door Radio Veronica. In die jaren werd er nogal eens bordjes opgehangen overal waarop stond laat niet als dank. En dan met stippeltjes erachter. Nou, moet je maar net weten wat dat betekent, maar dat was iets zoals laat niet als dank voor uw aangenaam verpozen een ander de rotzooi in de dozen of iets dergelijks. Radio Veronica maakte wel vaker jingeltjes van, zoals het in België noemen, algemeen belang. Later ook bijvoorbeeld in de energiecrisis van 1973 heel duidelijk, waarschijnlijk ook een beetje om de regering te pleasen. Zo van, nou kijk ons dan toch eens goed meewerken, je moet ons toch eigenlijk laten bestaan. Ik weet niet of dat deze daar ook onder valt, maar het ging in ieder geval wel over de troep die op straat blijft liggen, enzovoort, enzovoort. Zo te horen aan het muziek wat eronder zit, is die van de jaren 60.

En toen zat ik mijn suf te prakasseren. Wat ga ik daar nou in vredesnaam van plaat achter doen? En toen dacht ik opeens, hey ho. Het is op grotere schaal gebeurd. Het natuurlijk nog veel erger. Met allerlei bedrijven die troep overal neergooien. De oceaan, een grote play, dacht ik toen aan. Ja, wat denkt u dan aan? Nou, ik ook aan Robert Long met Doe Maar Jongens.

Chubby Checker met Lovely Lovely. Misschien zong het dit al over zijn vrouw, want terwijl in de Verenigde Staten de rassenoorlog in volle gang was in de jaren 60, trouwde hij met Katharina Lodders, een Nederlandse vrouw die Miss Universe was gekroond. Dus het was ook niet een lelijk meisje. Gaan we toch even naar diezelfde Verenigde Staten terug. En hoop ik dat het programma wat u nu hoort u ook weer mee laat beleven. Al die platen van toen die u nog wel kende. Yesterday Once More. De Carpenters zingen erover.

0: Afgelopen Pinksteren waren bij Opwekking in Biddinghuis een hele hoop christenen tezamen gestroomd om allerlei verhalen en muziek aan te horen. Toch denk ik dat er weinig zullen zijn die deze muziek dan zullen waarderen, tenzij ze naar de tekst luisteren, want het is wel degelijk een gospel, namelijk van de band Whispers of Truth uit de jaren 60, Reality. En het doet mij een beetje denken aan de, ook ja, het is wel een obscure jaren 60 band, maar misschien kent u hem, Strawberry Alarm Clock van Incense and Peppermints.
1: Uit den Aden Platendak van uw presentator.
0: Komen we weer met een exoot. De LP Easy Rider, Born on the Road. Uitgebracht op het Europa-label. Dat is een Duitse productie. Met ook een aantal nummers van een Duitse coverband erop. Een van die nummers die ze daarin hebben gedaan is werkelijk een mooie uitvoering van The House of the Rising Sun, die we vooral kennen van The Animals. Dit is Electric Food.

meesters van de kopstem. Dat waren de Four Seasons uit 1962. Ook in Nederland een hitnotering met Sherry. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u eventueel een verzoek heeft of denkt van ik weet nog een leuk plaatje wat waarschijnlijk nog nooit gedraaid is in dit programma, stuurt het op. Let u wel even op de periode 1960 tot 1975. Ja, wie dacht dat Life is Life van Opus na een simpele tekst was, die heeft helemaal gelijk. Maar dat is al een keertje eerder gebeurd. Love is Love. En dan hebben we het over Barry Ryan. Eerder bekend van het nummer Eloise. Dit is Love is Love en daarmee sluit u het programma af. Graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van de stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jouw favoriete hits
2: op een rij.
0: De Gouden Ouwe Show.
2: Johan de Graaf.
3: Het is nu 7.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luisteraars, recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: De luisteraars allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond. Het is 7:05. Het is dinsdag 26 mei van het jaar 2026. En 26 graden buiten. Ik heb het net gemeten. Oh, wat is het warm, hè? Wat is het warm? Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Ook vanavond hebben wij weer een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. En ook natuurlijk via uw internetradio ontvangen. Dit is de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Laten we snel beginnen in het programma. Waarom niet? Het is ook zo'n lekkere zomerse plaat om mee te beginnen. Heerlijk zo, met de zomerse temperaturen met Cliff.

Dat is een heerlijke plaat van Cliff Richard met de Summer Holiday, terwijl Joyce de Graaf hier langzaam voorbij loopt. Ja, die komt straks naar achter met een mooie Beatle plaat. Dit was Cliff Richard met de Summer Holiday.

Dat was in het kader van het lekkerste zomerse weer op dit moment, of niet? Soms deze van Paco Paco. Takatakataiti. Ja, hij zingt het even zelf. 11 over 7 als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom in die gouden oude show. Met die heerlijke muziekjes van toen, een heerlijke zomerse plaat. We gaan even naar Volendam toe. Hier vinden wij de formatie BZN.

wordt er vrolijk van, je wordt er blij van of niet. Deze van de BZN met de Summertime. Ik kreeg net een berichtje binnen van Dick in Emmeloord. Hij zegt, ik zit op de fiets. Ik zit op de fiets richting Lemmer. Daar zit die lekkere ijs. Ja, dat weet ik. Maar ik ben er nog niet geweest. Ja, zegt hij, als je een keer in de buurt bent, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Een lekkere ijstent in Lemmer. Ja, het is wel een eentje fietsen vanaf Leiden, of niet soms. Hier zijn Barry en Aline.

is toch heerlijk, die zomerse muziek hier op die dinsdagavond. In de gouden oude show met de muziek is uit de jaren 60, 70 en 80. Zullen we nog zo'n lekker plaatje doen? Speciaal voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Zit lekker mee te luisteren. Speciaal voor Doris, hier is Appa.

0: tijdloze muziek of niet. Zoals deze van ABBA, Björn, Benny en Greta en Frida. Hoe vindt u mijn Zweeds trouwens? Ja. De Summer Night City zullen nog zo'n lekkere zomerse plaat gaan draaien. Maar eerst even dit.
1: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: De zomerse muziek, de ene plaat is nog zomerser dan de andere. Dit is ook zo'n lekkere amazing plaat, Perret.

0: Que tú, vos un requito como tú. Que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la U, borrequito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la U, borrequito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú.
1: Dus je me een beetje af te vragen of dat wel een touw is. Tikke-tikke-toe of zoiets. Wie zingt die?
0: Masketoe.
1: Ja, masketoe. Ik heb geen idee wat het betekent. Ik moet het even navragen. Maar het is een leuke plaat. Uit de jaren 70. Ik heb het over Peri met de Borrequito. We hebben een verzoekje binnen van Dikke Nemelot. Zit ik net te vertellen dat ze op de fiets is naar Lemmen, naar die ijstent. Hij zegt, ik ben al terug. Ik heb heerlijke ijsjes gegeten, zegt hij. Daar een heerlijke, lekkere aardbeienkoep heeft hij genomen. Daar, het water loopt me in mijn mond. Maar een verzoekje van Dikke Nemelot, hij zit lekker te luisteren in de achtertuin. Een geweldige plaat van de formatie Heurat.

0: We gingen terug naar het jaar 1967. Wat een geweldige plaat dit toch. De luidspreker is op 10. Ja, harder kan niet, want dan ontploft de boel hier. Dat moeten we zeker niet hebben. De formatie Hurt in From the Underworld. From the Underworld. Beetje duistere plaat dan, hè?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Ja, speciaal voor Dick net een plaatje gedraaid. Dan kan Annelies natuurlijk niet achterblijven in Emmeloord. Ze zit ook lekker in de tuin met Julio.

is toch heerlijk, deze muziek, om deze zwoele dinsdagavond. Hè. Dat wordt weer een plaknacht, dames en heren. Plak in bed. Tenzij je airco hebt, daar heb je nergens last van. Inderdaad. Was een mooie van Julio Iglesias met een Canto a Galicia. 2:30, het is de hoogste tijd voor bietsen.

0: dat blijft toch een mooie en schitterende plaat, of niet? Zoals deze van Wietse in de show, in de Gouden Oude Show, Where Have You Been? Zoals jullie weten ben ik altijd wel een aanhanger van de zeezenders. Het is tijd om aandacht te gaan besteden aan de zeezenders van toen. Hier is een Meermigo's lieveling.
1: Voor radiostation in de Benelux bereikt dagelijks zoveel luisteraars als Radio Miamico internationaal. Juist daarom is adverteren op Miamico een aantrekkelijke zaak. Voor informatie kunt u zich wenden tot ons kantoor in Spanje. Vanuit Nederland belt u eerst 09, voor België 00 en dan 34 72 81 79 19 of telex 57 157.
2: Mi amigos lieveling.
0: Het was een lieveling week 30, 27 juli 1974. We gaan meezingen, hier is Luc Bral.
3: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten. Al

0: Dat is er een van de Luc Bron. De Mier Migos lieveling toen de tijd, week 30, 27 juli 1974. Op die 259 meter weten we dat nog. Een heerlijke amazing plaat van de Belgische heer Luc Bron. Eens even kijken wat gaan we doen om 7:50 alweer.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu, nu. Kost er nog moeite gespaard worden in de show. We gaan van het ene land naar het andere land. We gaan naar Duitsland toe. Daar vinden wij de twee heren van Modern Talking.

ik zit even te kijken buiten. Dan zie ik mensen aan het barbecuen. Ja, dat zal best lekker smaken. Een lekker satéetje op de barbecue. Of een hamburgertje. Altijd lekker natuurlijk. Hè? Ja. Dit was er een van The Modern Talking met de Camerio's Cadillac. Dat is toch heerlijk. Een barbecue. Als ik nog even verderop kijk in het raam. Of uit het raam. Dan zie ik verderop een Katwijkse duif zitten. Die aan het broeden is. Een Katwijkse duif. Dat is dus gewoon een zeemeel. Voor de mensen die dat niet kennen. Katwijkse duif. Dat noemen wij in Leiden een zeemeel. Ja. Door met de zomerse muziek hier in de show. Wat dacht je van deze? De formatie Los Angeles.

0: gaat die man hoog, wat gaat die man hoog. Het is een heerlijke zomerse plaat, of niet? Zoals deze van de formatie Los Angeles. De titel van de plaat, even netjes afkondigen, de graaf is de La Malaguena. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, een lekkere zomerse plaat van de Belgische heer. De Belgische artiest Willy Sommers. Hier is hij nog een keer, Dini de Jong. Kennen we hem nog? Heel veel mensen kennen deze niet. Want het is een leuke plaat, het is een leuke plaat. Hier is hij met Avec le Vent.

ja, deze plaat hoor je niet zo vaak meer. Hè? Die hoor je niet zo vaak meer. Nee, en daarom is de gouden oude show ervoor. Om dat allemaal weer in herinnering terug te brengen, of niet soms. Een hele mooie van Willy Sommers met Aanvekkelen van We gaan het water op. We gaan iets doen wat ik niet kan. Nee, als ik op zo'n plank ga staan, hup, dan val ik zo in het water. De surfers.

dat was een dikke zomerhit in het jaar 1978, of niet zo deze. Van de formatie The Surfers met de windsurfing. Even kijken op onze studioklok, 8 minuten voor 8, dubbele tijdmelding. Dubbele tijdmelding, zo Ferry Maat zeggen, toen de tijd op Radio Noordzee Internationaal. Het is de hoogste tijd voor een optreden van Remco Heemskerk. Hier is hij met de Wolkenzami.

Dat is toch weer muziek waarbij je niet stil kan blijven zitten. Nee, dat doe ik ook niet. Ik zit te wiebelen op de stoel. Moet ik wel even uitkijken, want anders zak ik er doorheen. Dat moet ik niet hebben. Nee, deze is een hele mooie stoel, moet ik zeggen. Dus daar moet ik een beetje zuinig op zijn. Remco Heems, kijk, was dit met de Walkers Army. Dit is de laatste voor achter. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: minister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Zeg ma, heb je een sushiwafel voor mij? Ik heb honger hoor!
3: De sushiwafel!
2: Deze is de beste!
4: De echte, malse, lekkere sushiwafels.

0: Dat is een prachtig nummer om mee te beginnen. Het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.

Nou, daar ben ik blij om, Misha, dat je er bent. Doe maar een lekker bakje koffie. Neem er van mij ook eentje mee. Koffie zwart graag, hoef er niks in. Lekker cakeje erbij van Annelies uit Emmeloord. Dat is al lekker. Binnenkort maar eens richting Emmeloord.

In de tijden van de apartheid wilden de Beatles niet voor een gesegregeerd publiek spelen. En dus was een van hun eisen dat ze gewoon het hele publiek in de hele zaal hadden. Paul McCartney heeft een nummer geschreven om de donkere mensen in Amerika een hart onder de riem te steken als het gaat om de burgerrechtenbeweging. Hij heeft daarnaast een van de eerste draagbare microfoons gebruikt om een merel op te nemen. Die kan je ook in het nummer horen. Blackbird van de Beatles.

0: were only waiting for this moment to arise.
1: En dat was natuurlijk weer Joyce de Graaf. Dankjewel, Joyce. Joyce is even naar beneden toen naar de kantine. Even een bakje koffie halen, want de koffie was nog niet klaar. Nee. Dat is een mooie van de Beatles. En die was dan getiteld de Blackbird.
2: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

dat is nog eens een eerlijke gouden oude. Of niet, soms denk je. Anita uit de Temse zegt tegen mij van... ik heb daar enorm veel op gedanst. Eentje van Little Peggy March met haar wel Follow Him. Kunnen we wel even een quizvraag op loslaten? En welke Nederlandse zangeres heeft deze ook uitgebracht? Moet toch niet te moeilijk zijn? Hè? Moet toch niet te moeilijk zijn?

Dat is toch heerlijk, of niet? Soms het is nog steeds 25 graden buiten. Buiten is het 25 graden, dat zou Hans Horendoorn zeggen. Binnen zit Johan de Graaf met Als de Zon Schijnt. Van inderdaad. André van Duin, we doen hem ook in het Frans, hè? Dat is ook leuk, of niet? Soms deze. Ik heb het over Chic met Tu sais je t'aime.

0: geïnspireerd. Ik op deze zwoele dinsdagavond. Ik kijk even uit het raam en eens even kijken. Wie zit daar in de tuin? Nou, de Dick zit in de tuin, zie ik. En de heer Posje zit in de tuin. De Renita zit in de tuin. Doris en Lili ook. Het is ongelooflijk. Wat een drukte in de tuin. En ik zit in de Gooisje helemaal alleen.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.
0: Even lekker dansen op de zomersmuziek. Hier is Belle Perez.

heerlijke muziek of niet? Soms heerlijke zwoele muziek van Bellepetis. Geen idee waar het over gaat, maar het klinkt toch wel lekker of niet? Om straks om 8:30 krijgen we Misha. Ze is er wel, maar ze is zich aan het voorbereiden en ze wil niet gestoord worden. Nou, doen we dan ook niet, hè?

0: het is alweer bijna 8:30 hier in die gouden oude show. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel? Ja, voordat je het weet is het alweer 9:00. Maar gelukkig is het nog pas 5 minuten voor 8:30. Straks rond 8:30. Misha, maar eerst even dit.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouden Oude Show.

Het komt allemaal uit het jaar 1978. Een geweldige plaat, lekker meestige plaatje van de Shakespeare's met Summertime. Misha is zich nog steeds aan het voorbereiden. Duurt wel lang vandaag, Misha. Oh ja, ik mag niet storen. Hier is Christy.

Het is precies 8:30 hier bij de Gouden Oude Show. Met een mooie plaat van Christine. En die was dan getiteld The Yellow River. Wat is er, Misha? Nog niet? Nog niet. Ze is nog niet klaar met de voorbereidingen, zegt ze. Maar doen we nog even een lekkere Duitse plaat. Hier is Freddy Breck.

blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig. Het is weer live gezongen. Ik zal even omschrijven wat Micha aan heeft vandaag. Een hele mooie gele jurk. Zo'n beetje tot de enkels ongeveer. En dan de teenslippers eronder. Ja, dat is wat minder. Maar het ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ja, ja. Wat zeg je? Oh, je bent ook naar de kapper geweest. Ja, sorry. Dat was ik even vergeten te vertellen. Ja, anders krijg ik klapjes. Hè. Dat moet ik niet hebben. Neer is niet.

gedaan. Dat kan je ook zo lekker meezingen of niet. Zoals deze van Neil Diamond met de Kekken en de Rosie. De tijd even kijken, 20.40, oftewel 10 over half 9. De hoogste tijd om lekker mee te gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hey Joanna, goedenavond. Oh, die is ook binnen, wat leuk. Eerst Connie van der Bos.

is nog een leuke plaat of niet? Deze van het dametje Connie van der Bos. Van de Ome Arie. Hè? Ome Arie was ook zo'n leuk kind. Maar dit toch ook drie zomers lang. Of we nog een plaatje kunnen draaien voor Renita. Ze is druk bezig met haar tomatenplantjes. Of we dan nog een plaatje kunnen draaien van Cliff. Och, dat doen we gewoon.

is al een hele oude plaat uit de eind jaren 50, of niet, zoals deze van Cliff Richard. Speciaal voor Anita, die bezig is met de tomatenplantjes. Ze is het liefdevol aan het verzorgen. Ja, ze zingt ze toe zelf. En ik zeg, hoe oud zijn die plantjes dan? Ja, net een week. Ja, maar dan kan er nog van alles gebeuren en nog van alles misgaan. Maar we gaan ervan uit dat het goed gaat. Hier zijn de Hollies.

0: toch heerlijk op die dinsdagavond. En die gouden oude muziek om 13 minuten voor 9. Hè? Zo snel gaat het, maar het is weer bijna tijd. Het is bijna tijd voor mij om op de fiets te gaan en er vandoor te gaan. Ja, nog maar een minuut of 12 te gaan en dan is het inderdaad wel weer gebeurd. De heerlijke muziek van toen, de gouden oude show.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.

was weer een lekker plaatje of niet. Soms muziek waarbij je niet stil kon blijven zitten. Deze van Chris Montez. En inderdaad, dat was dan de titel Metal Let's Dance. Nou ja, over niet stil kunnen blijven zitten.

Het is toch heerlijke muziek om niet zo lekker meebiebelen en meezingen met deze van The Darts. De titel van deze single is Come Back My Love. Het is 5 voor. We kunnen er nog eentje doen. Dit is dan de laatste.

dan de, dat was dan de laatste plaat in de show. Ruth McKinney en de Barry Bright Orchestra met Rocking in the Street. Het is 9:03, de hoogste tijd voor mij om er van door te gaan. Vandaag is het 26 mei, we tellen er 7 bij op. Dan komen we uit op 2 juni alweer. Wat gaat het toch snel, wat gaat het toch snel? En 3 juni, ja, dat kan ik niet vergeten, dat is de trouwdag van ons. Dus daar moet ik altijd even goed aan denken. Hè? Maar ja, anders krijgen we natuurlijk onenigheid. Dat moeten we niet hebben, nee. De volgende week, 2 juni, dinsdagavond, zijn wij wederom terug in de lucht met een verse live-uitzending van de Gouden Ouwe Show. Dank al voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk qua proefproject.

0: Marcel Oosterveer zich daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oost-

0: Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Thank you.
1: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn

0: verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo

0: In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wil